have we got

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529
3: 43 1207. RTV4 Nieuws. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit, staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
3: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
5: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
3: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sanne's Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer! Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Yeah!

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
5: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
4: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
6: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
4: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in de regio, maar echt heel erg druk is het gelukkig niet. Wel wat oponthoud op de A50. Allereerst richting Arnhem vanuit Eindhoven. Tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten. En op de A50 naar Os toe file vanaf knooppunt Ewijk 6 kilometer en 10 minuten wanneer je onderweg bent vanuit Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is RTV 4.
9: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Reze en Attractie en vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
4: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
3: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
5: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar het was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
3: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio nog 2 files langer dan 5 minuten. Allereerst de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. En op de N318 vanuit Varsseveld naar Winterswijk. File voor Aalten. 3 kilometer langzaam rijden en dat duurt 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
8: De ochtend van RTV 4.
7: RTV 4.
9: Next train will be leaving from platform 1.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het Streeknieuws uit het Vechtal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg druk langs de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles. 5 kilometer en 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. De gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan er file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt al bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: 1 G ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1 G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1 G ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven, wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Mazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Het aantal bewoners van het AZC in Hardenberg daalt de laatste tijd langzaam. Afgelopen vrijdag waren er nog 43 bewoners. Gemeente en het COA kunnen nog niet zeggen wanneer het AZC aan de Jachthuisweg sluit. De gemeente trekt wel bijna 120.000 euro uit voor de ontmanteling van de school op het terrein. En de belangstellende voor de laatste grote normaalconcert is zo groot dat de organisatie van het Sallands Bakfeest in Dalfsen nog eens extra 1000 kaarten verkoopt. De tent waarin het concert op 12 september wordt gegeven wordt uitgebreid, zodat er naar 11.000 mensen bij het optreden kunnen zijn. En van 4 juli tot en met 28 augustus rijden er speciale rechtstreekse zomerbussen tussen 6 vakantieparken in Rezen en Attractie en Vakantiepark Slagharen. De bus rijdt 5 dagen per week, niet op maandag en vrijdag, met 2 ritten per dag heen en terug. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Bellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen Duiven en de Duitse grens 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De jaarlijkse herdenking van de slag bij Ane staat dit jaar in het teken van nieuwe archeologische ontdekkingen. Vrijdag 24 juli wordt in Museum Gramsbergen de resultaten gepresenteerd van het recente onderzoek op het vermoedelijke slagveld. Daarna volgt de traditionele bloemlegging bij het monument in Ane. Met het oog op 800 jaar slag bij Ane in 2027 voerde de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vorige maand voor het eerst archeologisch onderzoek uit op een Nederlands middeleeuws slagveld. Archeoloog Jan van Doesberg en student Rick Jepie die vertellen over de resultaten. Ook komt een zeldzame pommel van een middeleeuwse dolk uit circa 1195 aan bod, die jaren geleden werd gevonden door Jurriën Toenhaken. De bijeenkomst begint om 14:00 middags en rond 3:45 volgt de bloemlegging. En het Paltelf Museum houdt op zaterdag 18 juli de 7e Union Bromfietstocht. De circa 60 kilometer lange rit voor Union Bromfietsen voert door het Vechtdal via onder meer Witharen, Rezeveen, Marienberg, Beersen en Ommen. De tocht die start om 11:00 ochtends vanaf het museum aan het Westeinde 3. Onderweg is er een lunchstop en rijdt een bezemwagen mee. Het museum is vanaf 9:30 geopend en na afloop is de Union Expositie te bezoeken. Aanmelden dat kan via jankaal@paltelf.nl. De deelname die is op eigen risico. En tot slot, de rotorbladen van de vorig jaar uitgebrande windturbine aan de Ebbenweg worden onderzocht op hergebruik. Specialisten van het IWES Fraunhofer en REDAC bekijken of de beschadigde rotorbladen kunnen worden gerepareerd en of dat goedkoper is dan nieuwe exemplaren. Ondertussen wordt de windturbine weer verder opgebouwd. De benodigde kabels die zijn inmiddels geleverd, waardoor de verwachting is dat de turbine nog deze maand weer stroom kan opwekken. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan max graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De middag van RTV 4.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De jaarlijkse herdenking van de slag bij Anen staat dit jaar in het teken van nieuwe archeologische ontdekkingen. Vrijdag 24 juli wordt in Museum Gramsbergen de resultaten gepresenteerd van het recente onderzoek op het vermoedelijke slagveld. Daarna volgt de traditionele bloemlegging bij het monument in Anen. Met het oog op 800 jaar slag bij Anen in 2027 voerde de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vorige maand voor het eerst archeologisch onderzoek uit op het Nederlands middeleeuws slagveld. Archeoloog Jan van Doesberg en student Rick Jepi die vertellen over de resultaten. Ook komt een zeldzame pommel van een middeleeuwse dolk uit circa 1195 aan bod, die jaren geleden werd gevonden door Jurriën Toenhaken. De bijeenkomst die begint om 2:00 middags en rond 3:45 volgt de bloemlegging. En het Paul Theelft Museum houdt op zaterdag 18 juli de 7e Union Bromfietstocht. De circa 60 kilometer lange rit voor Union Bromfietsen voert door het Vechtdal via onder meer Witharen, Rezeveen, Marienberg, Beersen en Ommen. De tocht die start om 11:00 ochtends vanaf het museum aan het Westeinde 3. Onderweg is er een lunchstop en rijdt een bezemwagen mee. Het museum is vanaf 9:30 geopend en na afloop is de Union Expositie te bezoeken. Aanmelden dat kan via jankaal@paaltheelft.nl. De deelname die is op eigen risico. En tot slot, de rotorbladen van de vorig jaar uitgebrande windturbine aan de Ebbenweg worden onderzocht op hergebruik. Specialisten van het IWES Fraunhofer en REDAC bekijken of de beschadigde rotorbladen kunnen worden gerepareerd en of dat goedkoper is dan nieuwe exemplaren. Ondertussen wordt de windturbine weer verder opgebouwd. De benodigde kabels die zijn inmiddels geleverd, waardoor de verwachting is dat de turbine nog deze maand weer stroom kan opwekken. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schoonkau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Graden. Dit was het NOS.
3: Dit is RTV 4.
1: RTV 4. Onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De jaarlijkse herdenking van de slag bij Ane staat dit jaar in het teken van nieuwe archeologische ontdekkingen. Vrijdag 24 juli wordt in Museum Gramsbergen de resultaten gepresenteerd van het recente onderzoek op het vermoedelijke slagveld. Daarna volgt de traditionele bloemlegging bij het monument in Ane. Met het oog op 800 jaar slag bij Ane in 2027 voerde de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vorige maand voor het eerst archeologisch onderzoek uit op een Nederlands middeleeuws slagveld. Archeoloog Jan van Doesberg en student Rick Jepie die vertellen over de resultaten. Ook komt een zeldzame pommel van een middeleeuwse dolk uit circa 1195 aan bod, die jaren geleden werd gevonden door Jurriën Toenhaken. De bijeenkomst begint om 2:00 middags en rond 3:45 volgt de bloemlegging. En het Paltehelft Museum houdt op zaterdag 18 juli de 7e Union Bromfietstocht. De circa 60 kilometer lange rit voor Union Bromfietsen voert door het Vechtdal via onder meer Witharen, Rezeveen, Marienberg, Beersen en Ommen. De tocht die start om 11:00 ochtends vanaf het museum aan het Westeinde 3. Onderweg is er een lunchstop en rijdt een bezemwagen mee. Het museum is vanaf 9:30 geopend en na afloop is de Union Expositie te bezoeken. Aanmelden dat kan via jankaal@paltehelft.nl. De deelname die is op eigen risico. En tot slot, de rotorbladen van de vorig jaar uitgebrande windturbine aan de Ebbenweg worden onderzocht op hergebruik. Specialisten van het IWES Fraunhofer en REDAC bekijken of de beschadigde rotorbladen kunnen worden gerepareerd en of dat goedkoper is dan nieuwe exemplaren. Ondertussen wordt de windturbine weer verder opgebouwd. De benodigde kabels die zijn inmiddels geleverd, waardoor de verwachting is dat de turbine nog deze maand weer stroom kan opwekken. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is de avondspits begonnen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. En tenslotte de N35 Almelo richting Zwolle voor de aansluiting met de A28 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1G Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De jaarlijkse herdenking van de slag bij Ane staat dit jaar in het teken van nieuwe archeologische ontdekkingen. Vrijdag 24 juli wordt in Museum Gramsbergen de resultaten gepresenteerd van het recente onderzoek op het vermoedelijke slagveld. Daarna volgt de traditionele bloemlegging bij het monument in Ane. Met het oog op 800 jaar slag bij Ane in 2027 voerde de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vorige maand voor het eerst archeologisch onderzoek uit op een Nederlands middeleeuws slagveld. Archeoloog Jan van Doesberg en student Rick Jepie die vertellen over de resultaten. Ook komt een zeldzame pommel van een middeleeuwse dolk uit circa 1195 aan bod, die jaren geleden werd gevonden door Jurriën Toenhaken. De bijeenkomst begint om 2:00 's middags en rond 3:45 volgt de bloemlegging. En het Paul Theelf Museum houdt op zaterdag 18 juli de 7e Union Bromfietstocht. De circa 60 kilometer lange rit voor Union Bromfietsen voert door het Vechtdal via onder meer Witharen, Rezeveen, Marienberg, Beersen en Ommen. De tocht die start om 11:00 ochtends vanaf het museum aan het Westeinde 3. Onderweg is er een lunchstop en rijdt een bezemwagen mee. Het museum is vanaf 9:30 geopend en na afloop is de Union Expositie te bezoeken. Aanmelden dat kan via jankaal@paaltheelf.nl. De deelname die is op eigen risico. En tot slot, de rotorbladen van de vorig jaar uitgebrande windturbine aan de Ebbenweg worden onderzocht op hergebruik. Specialisten van het IWES Fraunhofer en REDAC bekijken of de beschadigde rotorbladen kunnen worden gerepareerd en of dat goedkoper is dan nieuwe exemplaren. Ondertussen wordt de windturbine weer verder opgebouwd. De benodigde kabels die zijn inmiddels geleverd, waardoor de verwachting is dat de turbine nog deze maand weer stroom kan opwekken. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
3: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staat inmiddels bijna 60 kilometer file in het oosten van het land. De meeste oponthoud zien we op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor knooppunt Ewijk ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen

wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag. Ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. De jaarlijkse herdenking van de slag bij Ane staat dit jaar in het teken van nieuwe archeologische ontdekkingen. Vrijdag 24 juli wordt in Museum Gramsbergen de resultaten gepresenteerd van het recente onderzoek op het vermoedelijke slagveld. Daarna volgt de traditionele bloemlegging bij het monument in Ane. Met het oog op 800 jaar slag bij Ane in 2027 voerde de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed vorige maand voor het eerst archeologisch onderzoek uit op het Nederlands middeleeuws slagveld. Archeoloog Jan van Doesberg en student Rick Jepie die vertellen over de resultaten. Ook komt een zeldzame pommel van een middeleeuwse dolk uit circa 1195 aan bod, die jaren geleden werd gevonden door Jurriën Toenhaken. De bijeenkomst die begint om 2:00 middags en rond 3:45 volgt de bloemlegging. En het Paltejof Museum houdt op zaterdag 18 juli de 7e Union Bromfietstocht. De circa 60 kilometer lange rit voor Union Bromfietsen voert door het Vechtdal via onder meer Witharen, Rezeveen, Marienberg, Beersen en Ommen. De tocht die start om 11:00 ochtends vanaf het museum aan het Westeinde 3. Onderweg is er een lunchstop en rijdt een bezemwagen mee. Het museum is vanaf 9:30 geopend en na afloop is de Union Expositie te bezoeken. Aanmelden dat kan via jankaal@paltejof.nl. De deelname die is op eigen risico. En tot slot, de rotorbladen van de vorig jaar uitgebrande windturbine aan de Ebbenweg worden onderzocht op hergebruik. Specialisten van het IWES Fraunhofer en REDAC bekijken of de beschadigde rotorbladen kunnen worden gerepareerd en of dat goedkoper is dan nieuwe exemplaren. Ondertussen wordt de windturbine weer verder opgebouwd. De benodigde kabels die zijn inmiddels geleverd, waardoor de verwachting is dat de turbine nog deze maand weer stroom kan opwekken. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het oosten van het land en die staat op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV 4.

0: aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd.

0: gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, toch weer een fijn begin van deze avondshow op RTV 4. IJsafety, Roberto Giacchetti en de Scooters. Voordat ik Astrid goedenavond...
1: Gaan we gelijk al wegrennen?
0: Ja, nee hoor. Voordat ik Astrid goedenavond ga wensen, wil ik in ieder geval even... Jari. Even bedanken.
1: Dat
0: hij ze in wegens omstandigheden voor mij wou invallen.
1: Ja.
0: Jari,
1: ja.
0: Dank.
1: Dank je wel. Ka-ching.
0: Ka-ching. Hallo ja. Astrid.
1: Die hadden we, hebben we die nog ergens?
0: Ja, die hebben we nog
1: ergens. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Ja, die, ja. Hi Erik.
0: Hallo, hoe is het met jou? Ik heb hier een tijd. Jij ging op vakantie en daarna kwam het een en ander ertussendoor.
1: Ja, ik ging niet op vakantie, ik had vakantie.
0: Ja, had vakantie.
1: Ja, ja.
0: Jij mocht ook als eerste een avondshow namens RTV 4 doen, samen
1: ja,
0: met Jari.
1: Ja, samen met Jari vorige week.
0: Ja, ik mag het nu doen.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk zo'n jong iemand erbij dan, hè?
1: Het is wel gezellig hoor. Het is toch anders.
0: Jawel hè?
1: Ja.
0: Ja. Toch wel fijn dat je dan toch zo iemand kan invallen.
1: Ja, dat is heel fijn. Dat is echt heel fijn ja. dat kan.
0: Vorige week was het een warme week. De week daarvoor was het alweer was zo warm.
1: Ja, afgelopen week viel wel mee.
0: En nu ook in de gang. Het wordt geen 38 plus.
1: Nee, dat niet.
0: Nee.
1: Maar dat
0: nee.
1: hoeft ook niet.
0: Alsjeblieft zeg.
1: Daar kan ik niet meer tegen. Daar word ik te oud voor. We hebben een warme weer. Echt.
0: Oh, ik hou mijn mond dicht.
1: Ja, nee, dat is gewoon zo.
0: Maar Astrid, toch zie je er weer goed uit vanavond.
1: Nou, dank je. Voor alles wat er nog van me over is, hè.
0: Goed.
1: Ja.
0: Dit was onder het motto, ik geef iemand een complimentje. Ik krijg een volgas teruggerand.
1: Ik zei toch netjes dankjewel.
0: Zeker. Fijn dat we weer mogen...
1: Ja, ik ben blij dat je er weer bent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeetje, er zijn een paar dingetjes veranderd. Ons felbegeerde weeraankondigingetje, die is er niet meer.
1: Nee.
0: Ja. Het is zo.
1: We zijn nu RTV 4. Ja, dus ja, we mooi, hebben afscheid hè? Moeten nemen van sommige dingetjes.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar daarentegen er komen ook mooie nieuwe dingen voor terug.
1: Zeker weten.
0: Zoals muziek. Vandaag niet een definitief jaartal. Maar gewoon muziek waar wij zin in hebben.
1: Ja, nou dat. Wel een top 40 dobbel.
0: Ja, zeker. Want we
1: uit
0: gaan
1: een
0: even
1: jaartal,
0: terug.
1: Ja.
0: We gaan de we gaan naar de top 40. Week 28 van 1984.
1: Ja, klopt.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Ja, er zitten hele leuke nummers in hoor.
0: Ja, we zitten even door de top 100 te jammeren van het jaar.
1: Ja, is het 84 heel mooi. Duran Duran staat in de top 6. Spandau Ballet, Wham.
0: Wammers.
1: Denise Williams, Bob Marley and
0: Frankie
1: the Wailers.
0: Frankie Goes to Hollywood, ja. Ultra Fox.
1: Ja, die staat op nummer 7. Daarom zou je moeten zeggen van we gaan met twee dobbelstenen. Laura Branigan.
0: Half Boy, Half Man, Nick Lowe.
1: Cyndi Lauper.
0: State of Shock, The Jacksons.
1: Nou ja, IJsafety Day hebben we al gedraaid. Maar ja, je kan nooit twee keer 6 gooien. Hè?
0: Nee hoor,
1: nou,
0: we doen gewoon 1 keer 12.
1: Ik heb heel veel geluk in het spel.
0: Goed. Voor de rest nieuwtjes. Natuurlijk ook uit de regio Harderwerk gaan we erbij pakken.
1: Ja.
0: Dalfse Omme en omgeving gaan wij allemaal vandaag doen. Nou moet ik even terug. Ja, het is even.
1: Ja, we hadden alvast wat voor het tweede uur uitgezocht.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar waren we waren al mee bezig. Ja. Mm-hmm. Het was een moeizame muziek.
1: Muziek dus we moeten er even weer in komen.
0: Ja, even.
1: Ja, we
0: maar
1: hebben
0: weet
1: elkaar
0: je
1: zo lang niet gezien.
0: Nee. Ik heb geen kleine zus. Heb
1: ik
0: jij
1: wel.
0: Dat wel?
1: Ja.
0: Weet je wat?
1: Ik ga ermee dansen vrijdagavond.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh?
1: Ja, we gaan naar een concert. Ik denk dat we wel gaan dansen. Dus,
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, weet je wat? Dan dans jij met je kleine

0: Wat zegt Terence Tram Darby, werd hij bekend met dit soort nummers zoals Dance Little Sister. En ik had er nog eentje in mijn hoofd.
1: Ja.
0: En nog een paar. Daarna hebben we niks meer van hem vernomen.
1: Nee, niet heel erg.
0: Want
1: veel.
0: Ik geloof dat hij ook zijn naam heeft veranderd. Maar goed,
1: ja,
0: dat even.
1: Hij had wel van dat hele lange haar, hè?
0: Ja, van dat dreadlock haar.
1: Van die dreadlocks en zo. Ja, vlechtjes, dingen. Geweldig, ja.
0: Toch gewoon. Nieuwtjes.
1: Ja. Zo, ik zit even in de toren te lezen, nou, maar...
0: Daar ben ik wat tegengekomen.
1: Ik heel veel.
0: Ja, want we willen er zijn voor alle jongeren.
1: Oké.
0: Een praatje op straat, een bezoek aan een school of een potje voetbalplein. Sinds hun start op 1 april zijn jongerenwerkers Meerte, Marijn en Adjai op allerlei plekken in Twente rond te vinden. Meerte en Marijn zijn nieuw in het jongerenwerk. Marijn werkte eerder als sportcoördinator en ontdekte daarna hoe leuk het was om met jongeren te werken. Ze zijn dus eigenlijk van alles om jongeren te ondersteunen. Ze hebben veel organisaties bezocht en merken natuurlijk de bereidheid om samen te werken met jongeren. Bijvoorbeeld een keer een kop koffie te doen. Van alles nog wat samen te doen. Maar het belangrijke is om vertrouwen met de jongeren op te bouwen. Zodat ze de jongeren ook beter kunnen helpen en gewoon investeren. En het gesprek aan te gaan, wat natuurlijk heel belangrijk is. En wat ze van plan zijn, is om een vaste plek in Twente Rand te krijgen. Zodat de jongeren daar kunnen zijn.
1: Nou, dat
0: ik vind
1: dat
0: heel mooi.
1: Ik vind dat heel mooi, zeker. En over jongeren gesproken, ja, wat noemen wij jongeren? Is dat dan onder de 20? Ja, of,
0: ik zeg tot 25.
1: Tot 25. Nou, dan heb ik ook een mooi verhaal over een jongere dame uit Dalfsen.
0: Oh, vertel.
1: En dat is Danique Noordman.
0: Danique
1: Noordman, die speelt een aardig potje voetbal.
0: Ja?
1: Ja, die is al eens verhuisd naar PEC Zwolle, naar de vrouwen.
0: Ja.
1: En vanaf PEC Zwolle vrouwen is ze verhuisd naar de Ajax vrouwen. Dus
0: ja,
1: dat is al heel
0: ik voel nog meer aankomen.
1: Ja, want ze is weer verhuisd. Ze gaat,
0: en waar gaat ze heen?
1: Ze gaat naar Italië.
0: Nee.
1: Ja, ze heeft getekend voor 3 jaar bij Juventus.
0: Zo, nou.
1: Ja, ik vind dat stoer. Echt?
0: Dat is,
1: Ze heeft op Instagram gezegd, als klein meisje droomde ik ervan om ooit voor Ajax te spelen. En ze is nog steeds trots dat ze die kans heeft gekregen. Ze heeft heel veel geleerd daar in de afgelopen 3 jaar. En met heel veel plezier gespeeld voor Ajax. Maar ja, het is tijd voor haar, zegt ze, voor een nieuw hoofdstuk. En ze kijkt er gewoon naar uit om dit nieuwe avontuur aan te gaan.
0: Oh, wat gaaf.
1: Nou, ik denk, we moeten er gaan volgen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ik denk dat we er gewoon even gaan volgen.
1: Ja.
0: En dan even een hart onder.
1: Even op de gram. En,
0: Op de gram en dan even onder het. Dat vind ik een goeie.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar natuurlijk, de Omroep Business staat natuurlijk.
1: Die is ook bijna weer, hè?
0: Ja.
1: Volgende week?
0: Ik geloof het wel.
1: Volgende week dinsdag is volgens mij de jaarmarkt.
0: Ja, want een van de absolute hoogtepunten is inderdaad de traditionele jaarmarkt. Die is op dinsdag 14 juli. Jij helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in het centrum van Ommen. Frans in de levendige, sfeervolle markt voor gezelligheid.
1: Leuk,
0: waar ooit begon als een historische bissingmarkt, waar handel, ontmoeting en streekproducten centraal stonden, is uitgegroeid tot een veelzijdige jaarmarkt. En natuurlijk een gigantische toeristische trekpleister.
1: Ja, zeker.
0: Naast de vele marktkramen is natuurlijk ook volop entertainment. En ook dit jaar zorgt Magic John weer voor verrassende entertainment met goochelen.
1: Oh, leuk.
0: En
1: was hij ook niet bij de Meimarkt?
0: Ja, zeker.
1: Bij de molen, ja.
0: Ja.
1: Dat is een goede, ik zou zeggen tovenaar. Is bijna een tovenaar.
0: Ja, wel hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Ja. En even kijken hoor.
1: Sorry.
0: Ook voor muziek hebben ze dit keer aangedacht. Want na een succesvolle eerste editie vorig jaar van de platenbeurs. En die keert ook dit jaar weer terug. Op zondag 19 juli. Frans het Kerkplein van 1 tot 6 in een ontmoetingspraak. Voor verzamelaars en liefhebbers van vinyl, cd's en noem maar op.
1: Oh, superleuk.
0: Dus ik vind dat wel heel gaaf.
1: Ja, dus de Bissing wordt afgetrapt volgende week. Ja, dan volgende week dinsdag met de jaarmarkt.
0: Ja, ja. Hey, maar voordat ik naar het volgende liedje ga.
1: Nou.
0: Zij is getrouwd.
1: Ja, dat is ze zeker.
0: In Madison Square Garden.
1: New York.
0: Ja.
1: Samen met, hoe heet hij ook alweer? Zo'n voetbalspeler volgens mij.
0: Travis
1: Kelce.
0: Travis Kelce, ja.
1: Ja, American voetbalspeler.
0: Een American voetbalspeler. Ja, laten we dat even niet. Hè, want we hebben,
1: niet de soccer spelen. Ja, die zijn er klaar mee nu.
0: Ja.
1: En,
0: maar zijn er eigenlijk al foto's uitgelekt? Of nog steeds niet?
1: Weet ik niet. Ik geloof
0: want er mocht geen foto's van genomen worden, hè?
1: Nee. Ik wou zeggen, men dacht dat ze zaterdag zouden gaan trouwen. Maar het was dus toch vrijdagavond.
0: Ja, daarom. Het schijnt wel een...
1: Er zijn wel wat bekende sterren vastgelegd. Ik zie hier Hugh Grant.
0: Oh.
1: Is dat? Ja, heel toevallig. Maar je ziet eigenlijk niet... Je ziet nog geen foto's.
0: Het is nog geheim.
1: Ja.
0: Er staat wel iets blauws aan. Dat had ik wel begrepen.
1: Blauws? Even kijken. Ja. Het blauw is een verwijzing naar something blue. Dat de Amerikaanse bruiden vaak dragen. Hè. Something old. Something new. Iets oud. Iets nieuws. Something borrowed. Iets geleend. En something blue. En iets blauws. Dat is het rijmpje voor de bruiloft bij de Amerikanen of bij de Engelstaligen. En vandaar. En dus, want in Manhattan kleurde het Empire State Building dus gewoon blauw. Ter ere van dat huwelijk.
0: Het wordt toch een aardige
1: Something blue. Dus ze had ook iets blauws.
0: Ja, gaaf.
1: Dus ik ben benieuwd wat ze geleend heeft.
0: Maar één ding zal ik zeggen. Ik hoop niet dat het een cruel summer wordt.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar als ze net getrouwd bent, dat denk ik niet hoor.

0: onder het motto Something's Blue, Something's Old, Something Borrowed.
1: Something Old, ja. Something New, Something Borrowed, Something Blue.
0: Kijk, Taylor Swift.
1: Ja.
0: Cruel Summer. Wat niet verandert trouwens, is onze muziekjes.
1: Nee, die blijven gewoon, hè?
0: Ja.
1: Oh, is die gast met zijn bezem er ook weer dan?
2: Ja.
1: Oh, leuk.
0: Misschien heeft hij nu wel een roze bezem in plaats van een groene. We zullen het straks aan hem vragen.
1: Ja. Afgelopen week was er natuurlijk feestweek in Rauwveen. Ons buurdorp. En vorig jaar was het zo heet dat de handelskeuring niet door kon gaan.
0: Ja.
1: Maar dit jaar leek het erop dat het weer zo zou zijn. Maar gelukkig, net op tijd zette moeder natuur de kachel wat lager.
0: Gelukkig wel.
1: Ja, fijn.
0: Daar ben ik ook heel blij om.
1: Ja, ik ook. En toen kon dus gewoon vorige week dinsdag neem ik aan. Konden weer genoten worden van fraaie paarden en dito monsterknechten, zoals dat zo mooi heet.
0: Hoe? En wat zijn dat dan?
1: Ik heb werkelijk geen flauw idee. Dat gaan we opzoeken. Maar de edele dieren die stampen eigenlijk door de aderen van de Rauwveners. Paarden zitten daar in het bloed.
0: Ja.
1: Dat is echt met elkaar verbonden. Dus de traditionele handelskeuring is elk jaar gewoon een heel druk bezocht spektakel. Fokkers laten hun mooiste rij en tuigpaarden en veulens zien. En dan draven ze gewoon als mannequins over de diek. Met als decor de Rauwveense toren uit 1641. Dus ja, het is heel prachtig. Er wordt dus ook gekeurd, hè, want het is een handelskeuring. Heel leuk. Het was de Stichting Handelskeuring. Die doet ook altijd vertier verzorgen tijdens het urenlange programma. En dan gaat het vaak om ludieke wedstrijdjes. Met een knipoog naar het boerenverleden. En dit jaar was Anne de Verke. Die was daar verantwoordelijk voor. En die had als spel: wie kan het snelst een wagen laden met hooipakjes?
0: Okay.
1: Dus gewoon lekker hooipakjes opgooien. Maar het is altijd weer een feestje, die handelskeuring.
0: Oké, okay, wat
1: heel
0: leuk.
1: Druk bezocht, ja.
0: Ja.
1: Ook zie hier ook iets moois trouwens. Dat had mijn man ook al gezien. Want de volgende weekend heb je de Zwarte Cross. En daar zitten alweer honderden grasmaaiers die het gras aan het maaien zijn.
0: Ja, oké.
1: Okay. Op het terrein.
0: Nou, daar gaan we zo. Hé, even heel wat anders.
1: Nou.
0: Het kan niet ontgaan zijn. Hier in het dorp en andere omliggende dorpen en steden hier in ons uitzendgebied. Ja. Het is zomervakantie voor de leerlingen.
1: Dat is het zeker.
0: En wat schetst mijn verbazing? Ik woon er ongeveer recht tegenover. Ja, ik moet
1: een
0: dan
1: school,
0: wat.
1: Een school, ja.
0: Een school. Ja, nee, dat klopt. Ja. Okay. Daar hebben mijn kinderen ook op gezeten.
1: We zeggen even voor de duidelijkheid.
0: De wegwijzer. Mm-hmm. Weet je wat alleen het nadeel is als je dicht bij school komt? Ze komen bijna altijd te laat.
1: Ja, gek is dat, hè?
0: Ja, dat vind ik toch wel heel raar.
1: Het is wel zo, ja.
0: Maar goed, dat maakt niet. Want op de laatste schooldag werden alle leerlingen van de basisschool de wegwijzer feestelijk getekend op Heerlijk Schiphuis.
1: Oh, lekker.
0: De oude vereniging van de wegwijzer bood deze zomerse verrassing aan. En na een week van leuke activiteiten zoals vossenjacht, de musical van groep 8 en het snoepstrooien heeft de school vorige week donderdag groep 8 uitgezwaaid. En nu is het tijd natuurlijk voor de welverdiende zomervakantie. De oude vereniging wenst alle leerlingen natuurlijk en ouders de zomervakantie. En de, hoe heet ze bij ons op de hoek? Alice? In de IJsselon. Alice.
1: Oh ja, Janice.
0: Die wacht samen met Smink Grunair.
1: Oh,
0: heerlijk verse schipijs.
1: Leuk.
0: En dat is toch zulk lekker ijs, weet je dat?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb het nog niet geproefd.
0: Ik wel.
1: Ik was er nog niet aan toegekomen.
0: Ik kon het je aanraden.
1: Ik steeds wel, dus...
0: Ik kan het je echt aanraden.
1: Oh, nou, dan gaan we dat zeker doen. Ik ben, als ik morgen klaar ben met werken, heb ik even een weekje ertussenuit. Omdat ik zo ingepland ben dat ik volgende week nachtdienst heb in het weekend. Dus dan ben ik eigenlijk een week vrij tussendoor. Oh. Heel vervelend. Dus dan kan ik dat... en het wordt mooi weer. Dus dan kan ik mooi een ijsje proeven.
0: Ik zou het doen. Je kan ook op zondags doen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Van maandag geloof ik niet, maar...
1: Nee, maandag volgens mij niet.
0: Nee, maar het is wel lekker ijs.
1: Ja. Dan zeg je, kinderen vakantie, maar ze hebben wel heel lang vakantie, hè?
0: Zes of zeven weken.
1: Nee,
0: 6 weken, ja, zomer van standaard. Ja. Alleen, dit afgelopen schooljaar was een kort schooljaar. Want ze begonnen laat. Ze waren de laatste vorig jaar met de schoolvakantie.
1: En dit jaar de eerste. Vrij. Ja, dat klopt. Nou, ik heb gisteren even gezellig opgepast bij mijn neefje, mijn nichtje.
0: Ja.
1: Maar mijn neefje wilde al wel weer naar school, hoor.
0: Maar wat zei je? Voor mij
1: mag je? Hij heeft al 2 dagen vakantie gehad. Dus.
0: Yo, ik wil mama, ja. tante.
1: Ja, maar hij gaat naar groep 3 straks. Tante, en daar heeft hij zoveel zin in.
0: Tante, als dat ik wil naar school. Kind gaan. Doei.
1: Ja, nee, dus dat is... Nee. Ik snap het wel.
0: Ja.
1: Hou jij van sprookjes?
0: Jazeker.
1: Oké. Nou, wou ik wat zeggen, maar laat maar. Het Nationaal Tinnen Figurenmuseum en de PNT... die gaan een sprookje van Hans Christian Andersen tot leven brengen.
0: Oh.
1: Ja. Dat gaan ze doen. Even kijken hoor. Dat PNT, dat is een theatergezelschap uit Zwolle. En die gaat dus samenwerken met het Tinnen Figurenmuseum... En dan gaan ze dus samen de familievoorstelling De Tinnen Soldaat en de Papieren Danseres doen.
0: Oh.
1: En dat is een voorstelling gebaseerd op dus het bekende sprookje van Hans Christian Andersen.
0: Ja, oké.
1: Ik kende hem niet, dat sprookje. De Tinnen Soldaat en de Papieren Danseres.
0: Oh?
1: Nee, ik kende hem niet. Maar deze voorstelling die wordt deze zomer 4 keer opgevoerd in het Tinnen Figurenmuseum. En die sluit daarbij aan de vaste collectie. 23, 25 en 30 juli en 1 augustus zijn die voorstellingen. Telkens om 3 uur 's middags. En dat gaat dus over het verhaal van een moedige tinnen soldaat en een papieren danseres... die door een onverwachte windvlaag van elkaar worden gescheiden. Ja, en dan hun zoektocht naar elkaar voert langs spannende ontmoetingen en avonturen.
0: Oké.
1: Dat is wel heel leuk. Is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
0: Oh, dus ik mag ook?
1: Jij mag ook, ja.
0: Gelukkig.
1: Ik ben 6 jaar geweest, ja.
0: Ja.
1: En het duurt ongeveer 45 minuten.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is wel heel leuk. Dus als je dat wil zien, naar Ommen, naar het Nationaal Tinnen Figurenmuseum.
0: Oké.
1: Ja.
0: Hé, hey, ik ga even heel wat anders introduceren.
1: Nou, wat ga je
0: van de zomer tot aan het Oranjefeest.
1: Oké.
0: Dan gaan wij, als we er zijn, dan ga ik even dit moet je goed luisteren.
1: Ik luister.
0: Waar is deze intro van?
1: Dat is van Boer zoekt vrouw.
0: Nou. Wij hebben hier... Ja, en nou ga je lachen.
1: Oh, ik heb denk ik iets voorbij zien komen in de app.
0: Ja, toch? We gaan proberen om deze zomer een match te vinden voor onze ster-dj.
1: Ja.
0: Kelvin Punter.
1: Kelvin, ja.
0: Hij weet hier nog niks van. Althans, hij denkt dat...
1: Alhoewel, ik wou zeggen, je hebt het in de app gezet, toch?
0: Ja, zeker. Maar hij weet hier gewoon nog helemaal niks van.
1: Ik denk niet dat hij geloofde dat we het überhaupt zouden gaan doen.
0: We gaan het doen. We gaan hou onze socials even in de gaten de aankomende tijd.
1: Ja, dat moet je zeker doen.
0: Want wij gaan natuurlijk een foto van hem erop zetten.
1: Ja. En we gaan hem een beetje introduceren natuurlijk. Hè?
0: We gaan hem natuurlijk ook even bellen. Oh, wacht maar even. Wacht, we praten gewoon even door.
1: Ja.
0: We gaan kijken of hij opneemt.
1: En je weet het niet.
0: Nee, even kijken. Ik ga even op zoek naar
1: zitten. Ja, waarschijnlijk luistert hij en denkt hij van ja, pff, dat gaan we niet doen.
0: Ik ga even kijken, want we gaan het gewoon lekker wel doen.
1: Ja.
0: Even kijken, zou jij eventueel de... Even kijken. Ik heb hier zijn telefoon nog niet eens. Wat is dit nou?
1: Dat kun je toch gewoon vinden in de app?
0: Oh ja. Nee, we gaan het gewoon. Ja, ik ga er even een achtergrondmuziekje bij.
1: Ja, laten we doen. Leuk.
0: Oh, dit is ook wel lekker. Gewoon echt. We gaan, ik vind dat we dat aan ons stand verplicht zijn voor Kelvin.
1: Mm-hmm. Ja, ik heb hem hier wel.
0: Ja? Oh, kijk. Nou, als jij even met hem... Dan lul ik wel gewoon het hele verhaal aan elkaar.
1: Oké, doe je best.
0: Kelvin, ik zal even een korte... Ik geef zo meteen wel een korte intro. Het is zo'n leuke jongen. Echt. Ik vind dat hij het verdient. He? Hij reist van de Flevopolder naar ons mooie Vechtdal. Ja, en dan gaat... Die jongen weet zometeen niet wat hij overkomt. Ik hoop dat hij gewoon opneemt. Ja, die zit al met een dikke glimlach. Ja.
1: Ik denk ze gaan het er gelijk over hebben in de... In de app, maar valt mee.
0: Ja, nee, ik denk niet dat hij opneemt. Ik vind het wel lekker muziekje zo, daden. Ik denk niet dat hij... Nee, oh, nou, jammer. Mocht hij toevallig...
1: Ik wou zeggen, wellicht als hij ziet dat de studio gebeld heeft... dat hij denkt van, oh, laat ik even terugbellen.
0: Oh, dat zou leuk zijn. Haal hem gewoon rechtstreeks uit.
1: We zijn er toch nog even, hè?
0: Nee, ik vind eigenlijk dat als iemand een liefje heeft verdiend... vind ik toch wel die spontane jongen. Daar altijd goed lachen.
1: Mm-hmm.
0: En om hem een... Ja, we gaan gewoon een... RTV 4, de avondshow, zoekt een vriendin voor Kelvin.
1: Ja. Ja, ik zit even te kijken. Hij heeft zo'n leuke naam.
0: Kelvin Punter.
1: Ja, nee, maar ik bedoel ook een ondernaam.
0: Oh, ja, ja.
1: Ik weet nog steeds niet hoe ik dat in moet stellen. Ik wil ook wel. Ik wil ook een leuke ondernaam.
0: Ik heet Ouwe Seur.
1: Oh ja, nou mijn dochter die heeft dus de grappigste persoon op aarde heeft ze eronder staan.
0: Ja, goed.
1: Daar zijn de meningen ook over verdeeld hoor.
0: Nee, we gaan op zoek. Dus de aankomende tijd gaan we kijken. Dus als je denkt van nou, ik wil eigenlijk op een blind date zonder dat ik wat van hem weet.
1: Ja, ja, ben je op zoek naar een hele leuke vriend.
0: Doe dan even
1: een berichtje via de socials.
0: Ja.
1: Je mag ook altijd de studio bellen. Ja, 0529-48-10048.
0: Doe het dan even de woensdagavond. Hè. Dat vind ik wel
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, graag tussen 7 en 9 is wel handig. Ja. Ja.
0: Dan kunnen we altijd contact leggen. Je denkt van nou, dat lijkt me wat. En ja. Zo'n schitterend. Wat, ja. Het, ja, nee. Nadere details.
1: Het is een geweldige jongen met passie.
0: Passie voor alles wat hij doet.
1: Passie voor inderdaad wat hij doet, voor alles wat hij doet.
0: En wil je helemaal lol met hem hebben? Geef me gerust een biertje.
1: Ja, of ga samen naar Gerard Joling.
0: Ja, daar is je helemaal gek van. Oké, wij gaan luisteren naar de Traveling Wilburys. Handle with care.

0: Ik zit gewoon weer alles vol te kletsen.
1: Ja, wij zijn druk aan het kletsen. Ja, dat doen we altijd, toch?
0: Heerlijk. Ja. Even kijken hoor. Ik ga eens even kijken. Ik ga eens even naar... Ja, dat ga ik doen. Ik ga eens even naar de bezemkast.
1: Ja, want ik, ben want toch ik, zie, eigenlijk... hier op, ik zie hier opeens een kop. Met een foto.
0: Oh, dat brengt... Wacht even. Wacht even. Ja. Bart. Oh, kijk.
1: Ja, daar is die.
0: Hij is roze.
1: Oh,
0: met
1: leuk.
0: Gele, met geel. Oh, wat
1: en
0: paars, een
1: mooie. En paarse stippen.
0: Heeft hij een nieuwe?
1: Hij heeft een nieuwe.
0: Wat zeg je? Het is milieuvriendelijke.
1: Ja. Oh, kijk. Hybride of elektrisch?
0: Nee, elektrisch. Kijk, want het vleesdoek is niet lang genoeg.
1: Oh, nee. Hebben we een...
0: Kijk, nee, maar dan krijg je dit. Hop. Oh, hij heeft een stekker
1: getrokken.
0: Nee, maar goed, dat maakt niet uit. Het is even tijd voor de roddel en achterklap. Want ja. Astrid, die... Ja,
1: ja ik zie hier een foto van Wesley Snijder en Jolante. En Jolante in trouwjurk. En daar staat onder, jaren na de breuk, opvallend nieuws over Wesley Snijder en Jolante Kabau.
0: Nou, dat bracht ons dus gelijk dat we even naar Harry moesten gaan.
1: Ja, dat ik even denk van, dit willen we even zien.
0: Ja.
1: Zeggen, 7 jaar nadat Wesley Snijder en Jolante Kabau een punt achter hun relatie zetten, duikt er opvallend nieuws op.
0: Oh.
1: Toch blijkt er hier, ze vormden jarenlang een van de meest spraakmakende voetbalstellen van Nederland. En toch kwam er in 2019 een einde aan het sprookje dat in 2010 zo veelbelovend begon. Maar toch blijkt er op papier minder veranderd dan veel mensen dachten.
0: Oh.
1: Want ze zijn namelijk nog altijd niet officieel gescheiden.
0: Oh?
1: Ja,
0: oh. Oh?
1: Volgens documenten die de Wakkere Krant van Nederland publiceerde...
0: Ja.
1: Zijn Wesley en Jolante dus nog altijd getrouwd. En sterker nog, afgelopen mei werden er zelfs nog wijzigingen aangebracht... in de huwelijkse voorwaarden.
0: Wacht even.
1: Ja, nou dat. Huh?
0: Ja, precies.
1: Ja, hij zegt ook tegen Boulevard van... ja, het klopt, we hebben bepaalde zaken laten aanpassen. En daarmee bevestigt hij ook direct... dat hij en Jolante officieel gewoon nog altijd getrouwd zijn. En hij zegt, ja, daar heb ik nog nooit een geheim van gemaakt.
0: Ja, maar hij heeft ook nooit echt verteld dat hij gescheiden is.
1: Nee, volgens mij niet. Nee.
0: Oké.
1: Ja, hij wil niet zeggen waar die wijzigingen over gaan. Dat snap ik.
0: Ja.
1: Dus weet je. Ja, deze onthulling, die roept natuurlijk gelijk vragen op... over de band tussen Wesley en Jolante. Want het is gewoon geen geheim dat ze nog steeds... altijd met heel veel warmte over elkaar spreken. Ja. Jolante die heeft al eerder gezegd... ze zal altijd liefde voor Wesley blijven voelen. En Wesley die heeft ook al laten weten... moeite te hebben met het idee... dat er ooit een nieuwe man in haar leven zou komen. Ja. Ook al heeft hij zelf inmiddels een nieuwe liefde. Dus ja, je weet het niet. Misschien komen ze ooit nog wel bij elkaar.
0: Nee.
1: Ik weet het niet. Ik vind het wel verrassend, eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja. Ze zijn dus gewoon nog getrouwd. Waarom?
0: Oké, maar dat zal wel weer
1: aan mij liggen. Ik vind het raar. Ik vind het gewoon raar.
0: Ja, jeetje.
1: Roxanne Hazes is eindelijk getrouwd met haar partner Erik.
0: Ja, niet met mij hoor.
1: Andere Erik. Er zijn zoveel Eriks.
0: Ja,
1: Gordon laat zien wie zijn hart heeft veroverd.
0: Jij hebt het erover. Maar in Zwolle is op het ogenblik...
1: Muziekfeest op het plein. Muziekfeest op het plein.
0: En daar schijnt Gordon ook aanwezig te zijn.
1: Ja, die was gespot. Gordon.
0: Ja, Gordon.
1: Ja, en iemand die zei van... Hij zong aardig goed.
0: Maar ja,
1: terwijl een andere zei van... Nou, dat kan helemaal niet.
0: Nee, want dus, het is Mr. Play.
1: Ja, de Mr. Playback of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee. Ik ben er niet bij. Dus misschien moet ik mijn zoon even bellen. Van, hey, heb je Gordon al gespot? Even zien. Hij is natuurlijk druk bezig om te trainen voor de cover van The Men's Health. Ik moet zeggen, ik volg hem gewoon op de gram en de socials.
0: Maar jij hebt het nu over, hè? Over een muziekplein op het feest.
1: Ja, dus muziekfeest op het plein.
0: Ja, muziekfeest op het feest. bam!
1: Dan zeg jij het andersom. Nou, ja, omdenken, hè? Wij denken om.
0: Wij denken om, want ik heb begrepen... Dat er... Henk en Ingrid er ook zijn.
1: Ja, die heb ik gezien. Ja. Ik heb de foto gezien. Ingrid loopt tegenwoordig niet meer.
0: Nee, ik zou...
1: Ja! Nou...
0: Ja, ja, nee, ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja.
1: Je weet het. Ja, ja. Maar iedereen kent Henk en Ingrid, toch?
0: Ja, wel.
1: Ja, van de meme.
0: Ja.
1: Als de shows met de mannen zijn.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Vandaar dat ze niet meer kan lopen. Ja.
1: Nou, ik dacht het. Jij zegt het.
0: Hè? Ja, sorry.
1: Ik denk, ik hou me in. Nee. Dat probeer ik er meestal te doen, maar het lukt niet altijd.
0: Ja, goed. Ja, ga verder.
1: Ja.
0: Goed.
1: Gordon. Ik weet eigenlijk niet wat hij met Henk en Ingrid te maken heeft. Alhoewel. Ja. Hè? Als je diep genoeg gaat graven, kom je misschien ook wel tot een overeenkomst. Maar hij heeft liefde gevonden. Hij heeft twee grote liefdes zelfs, onze Gordon. En dat zijn Toto en Rocco.
0: Oh. Dat
1: zijn twee Franse boeldogjes.
0: Ik dacht Henk en Ingrid.
1: Nee, niet Henk en Ingrid. Nee, hij is echt verliefd op zijn twee boeldogjes. Maar hij woont in Amsterdam samen met goede vriend en ex-partner Patrick.
0: Wacht even, hij woont toch in Dubai?
1: Nee, nu niet meer. Hij is weer terug. Ja, hij deed toch ook elke ochtend die radioshow?
0: Ja, deed.
1: Ja, nee, hij doet nog, toch?
0: Ja, want...
1: 1 september gaat hij weg.
0: Ja, want weet je wie die de ochtendshow dan overneemt?
1: Ja, dingetje.
0: Jan Willem.
1: Ja, en Jeroen.
0: En Jeroen.
1: Ja.
0: Helaas.
1: Ja?
0: Ja, maar ze gaan bij Radio 2 weg.
1: Luisterden jullie liever naar Gordon en Vrouwtje?
0: Nee.
1: Nee, maar ja,
0: Nee.
1: Ik zag trouwens bij... ik weet niet meer waar dat was. Maar er ging iemand met vakantie. Met een ochtendshow. En die ging Rick van Veldhuizen ging hem vervangen. Ik weet niet meer wie het was. Deze zomer. Het is ook leuk. Dit is ook zo'n mooie radiostem. Ja. Rick van Veldhuizen.
0: Ricky van Vee.
1: Ja. Die gaat van de zomer dus een voor iemand invallen. Ik weet alleen niet meer voor wie.
0: Is dat niet voor Mattie en Marika?
1: Nee. Nee, Mattie gaat het alleen doen. Marika stopt.
0: Ja, want die gaat de middagshow doen.
1: Ja, om 2:00.
0: Ja. Goed.
1: Dat vond ik ook gek, want ze was er nooit op vrijdag. En dan gaat ze op vrijdag een programma maken. Ja, weet jij het? Weet ik het.
0: Weet ik niet. Maar goed, daarover gelaten allemaal. Hè. Het is even weer tijd voor muziek, maar... Dan ga ik het even over heel wat anders hebben. Dan gaan we het over Dolly Parton hebben.
1: Ja, Dolly Parton is leuk. Ik vind haar zo leuk. We gaan even zoeken. Ja, ik heb nog een stukje voor van dat Jutta Leerdam kalfjes heeft. Ja,
0: ja, oh, hallo, I'm your mommy. Hello,
1: I'm your mommy. Ja, ja, dat is helemaal... Waar was die? Nee, niet daar.
0: Ja, soms... Ja.
1: Komende winter op Broadway. Een musical over het leven van Dolly Parton. En die gaat heten Dolly, a True Original Musical.
0: Ja.
1: Dus een echte originele musical. Première is op 19 januari volgend jaar. En dat is de dag waarop Parton 81 wordt. En deze voorstelling die gaat dus haar levensverhaal vertellen. Ze zit al bijna 60 jaar in het vak. Haar bekendste nummers, I Will Always Love You, Jolene, A Coat of Many Colors, 9 to 5, die komen allemaal voorbij. En daarnaast bevat deze musical nieuwe muziek die Parton speciaal voor deze show heeft geschreven.
0: Ah, dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat vind ik gaaf.
1: Ja, ik vind het gaaf. Zij heeft zulke leuke muziek en ze heeft ook een paar prachtige duetten gemaakt.
0: Ja, waaronder
1: deze.
0: Van deze.
1: Dat is een van mijn favoriete nummers. Echt waar. Samen met Kenny Rogers.
0: Ja, oh, zeker weten.
1: Eilandjes in de stroom.

0: Ja, eigenlijk was dit de duetten koning en koningin met elkaar. Vind ik.
1: Ja, zeker weten.
0: Want ze hebben,
1: vroeg op vanochtend.
0: Ja, dat geeft niet. Ach, dat is helemaal niet. Want ze hebben verschillende albums uitgebracht. En met z'n tweeën. En dat was gewoon, ja, heerlijk om naar te
1: luisteren. Ja, zo mooi.
0: Even kijken hoor, want ik had nog ergens wat gevonden.
1: Had jij nog ergens wat gevonden? Ik had nog iets over nachtvlinders gevonden.
0: Ja.
1: Dat stond volgens mij voor op... de nachtvlindernacht.
0: Oh, de nacht van de nachtvlinder.
1: Ja, de Nationale Nachtvlindernacht. Die wordt gehouden vrijdag 17 juli. Vanaf 9:30. Op het terrein van natuurboerderij Balkin in Nieuw-Leuzen. En enkele vlinderkenners die zetten hun lichtvallen daarop. En die geven de toeschouwers informatie.
0: Oké. Okay.
1: Want deze nacht die heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met nachtvlinders. Omdat die meeste nachtvlinders eigenlijk gewoon een verborgen leven leiden. Maar er zijn wel verschillende methodes om ze toch te zien te krijgen. Want ze komen op het licht af. Sommigen die komen af op een gespannen laken.
0: Ja.
1: Een lichtvalbak met eierdozen, die werkt ook nog dingen. En sommigen komen ook op geur af. En daarvoor wordt dan een mengsel van stroop en alcohol op het ruwe oppervlak van bomen aangebracht.
0: Okay.
1: Dus ja, wil jij nachtvlinders zien, dan moet je dus vrijdagavond 17 juli vanaf 9:30 naar Balkin in Nieuw-Leuzen.
0: Nou, even heel wat anders. Jij hebt over de natuur. Laat ik het even zo heel mooi uitdrukken.
1: Ja.
0: Want ontdekte Lemelenberg tijdens een excursie met een natuurgids.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja. Dan word je wel vroeg je bed uit. Onder begeleiding van een gids van Stichting Landschap Overijssel maken deelnemers een afwisselende wandeling door een van de grootste natuurgebieden van Overijssel. De excursies worden gehouden op zaterdag 18 juli, 15 augustus en 26 september. Tijdens de ongeveer 3 uur durende wandeling komen de wandelaars langs bijzondere plekken zoals grafheuvels, de Grote Steen, Park 1813 en De Leeuw. Onderweg vertelt de gids over het ontstaan van het landschap, de geschiedenis van het gebied en over de planten en dieren die er leven. De Lemelenberg bestaat uit ongeveer 1000 hectare. Het uitgestrekte helder heidegebied wordt deels begraasd door de Veluwse heideschapen. Deze dragen bij aan het behoud van de heide en de biodiversiteit. Vanaf het hoogste punt zijn er weidse vergezichten die bij helder weer zelfs te reiken tot in Duitsland. En een wandeling begint op de parkeerplaats bij Theehuis de Lemelenberg aan de Kerkweg 32. Deelnemen kost €5. Ze hebben daar ook zo'n heerlijk ijssalon.
1: Ook ja.
0: Ja.
1: Ja, daarboven op de berg.
0: Mm-hmm.
1: Daarboven
0: op de berg. Daar woont een... Goed.
1: Ja, laat maar. Maar dat is wel waar. Je kunt daar erg lekker eten. IJsjes, maar ook andere dingen.
0: Ja, daarop. Zullen we nog even een muziekje doen?
1: Ja, zal ik nog even wat vertellen over een muziekje? Want er is binnenkort een korenmiddag in het Openluchttheater.
0: Oh, doe maar. Doe maar.
1: Daar treden 2 koren op. Het koor Zonder Naam uit Dedesvaart. En dat staat onder leiding van Aalt Westerman. Geen onbekende van ons. En zij zingen bekende Nederlandse, Duitse en Engelstalige liedjes. En dan hebben we ook nog het mannenkoor, de Swale Singers uit... Sorry, ik zie ze vliegen. Uit Zwelo. En dat is opgericht in 2001 en telt 39 zingende leden. Staat onder leiding van dirigent Jochem Weggemans. En die zingen shanties, maar ook 4-stemmig bekende liedjes van onder andere John Denver en Ancora BZN... Drentse duo Harm en Roelof.
0: Ja.
1: De Dubliners, Guus Meeuwis. Allemaal hele leuke dingen. Ja, en dat is zondag 19 juli vanaf 2:30.
0: Ja.
1: En wil je meer informatie of wil je een kaartje daarvoor kopen? Denkt van, hé, dat vind ik leuk. Dan kan je gewoon even naar www.openluchttheateravereest.com.
0: Nou, hey, we gaan 5 draaien. Daar ga jij heen.
1: Daar ga ik heen. Ja, vrijdag. Ja,
0: vrijdag. Ja. Nou, dan gaan we die ook draaien.
1: Erachteraan. Ja, dat is goed. Het is niet een heel bekende boyband.
0: Maar het is wel een goede boyband.
1: Ja, van vroeger.
0: Ja.
1: Want ze hebben de bovenste ring van de Ziggo Dome al dichtgegooid.
0: Ja.
1: Omdat er niet genoeg kaartjes verkocht waren.
0: Nee.
1: Maar ik vind het leuk.
0: Ja,
1: en ik ga erheen. Ik ga genieten.
0: Weet je, als je nou nog 2 minuten doorkletst.
1: Ja, nou, dat kan.
0: Even kijken.
1: Ja, ik was echt fan. In de jaren 90. Ik ga samen met mijn zusje. Die is geboren in de jaren 90. Dus die was op dat moment geen fan. Maar die heeft het later natuurlijk van mij gehoord.
0: Ja.
1: En die vindt het ook leuk. Dus wij gaan echt plezier hebben. Ja, het wordt mooi weer, dus we gaan gewoon ook lekker een dagje Amsterdam erbij pakken.
0: Ja, dan kun je weer even naar dat poppetjeswinkeltje
1: gaan. Dat kan, ja. Dus, licht, dus, ja, altijd leuk, hè?
0: Ja, nee, maar...
1: Een rondvaartje over de grachten.
0: Ja.
1: Ja, lekker eten.
0: Je kan ook even naar de Artis gaan.
1: Ja, kan ook. Daar ben ik nog nooit geweest.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ik ben in mijn vakantie bij Blijdorp geweest. Het was of de keuze Blijdorp of Artis. En wij hebben dan gekozen om naar Blijdorp te gaan. Maar dat is ook heel mooi.
0: Wij zijn pas geleden naar Artis geweest, mijn vrouw en ik.
1: Ja, daar wil ik ook nog heel graag heen.
0: Heel leuk hoor. Ik zou wel het openbaar vervoer nemen.
1: Ja, dat gaan we ook doen. We gaan er niet meer de auto naartoe.
0: Nee, ik zou gewoon zo'n bij de de railswinkel.
1: Even
0: zo'n
1: de spoordeelwinkel.
0: Ja, de railswinkel, de spoordeelwinkel en shop.nl.
1: Ja, daar hebben wij ook. Ja, hebben we ook gerocheld.
0: Dat is mooi.
1: Heen en terug en een.
0: Toen waren net een klein olifantje geboren.
1: Oh, ik hou van de olifantjes. Vind ik zo leuk. Ja, vind ik echt leuk. Maar in Blijdorp was het heel heet toen er waren. En toen was er iemand met een waterkanon, was de olifant aan het nat spuiten. En dat vonden ze leuk. En toen gingen ze spelen in een plasma water. Oh, zo schattig. Ja, geweldig.
0: Oh, wat mooi.
1: Echt leuk. Ja.
0: We hebben lekker blubbersooi.
1: Ja.
0: Hey,
1: we gaan 5 draaien, toch?
0: We gaan 5 draaien.
1: Everybody get up.
0: En je ziet ons zo meteen naar het volgende uur.
1: Ja, tot straks. Zo.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt.

0: De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren, worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De avondshow met Erik en Astrid.

0: Ja, dat was het raam.
1: Kijk, ik heb kippenvel.
0: Ja, nou, dat was het raam.
1: Ja.
0: High energy. Dit was even een tom. Wat kan die?
1: Zingen.
0: Wat kan die? Hoog.
1: Hoog, ja, en hard.
0: Zo, en piep in orn.
1: Nou.
0: Nou, piepert. Goed, Astrid.
1: Ja.
0: 2 uur. Weet je waar er tijd voor is?
1: Ja, ik ga gooien.
0: Ja, moet je even wachten, hè?
1: Oh, moet dat?
0: Ja, ja.
2: Nou, oh ja. De muziekdobbel.
3: Muziekdobbel.
0: Ja, want we gaan naar week 28 van de top 40 van 1984. Met op nummer 6.
1: Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes.
0: Ja, op nummer 5, One Love, People Get Ready, Bob Marley and the Wailers.
1: Ja, en op 4 hadden we Let's Hear It for the Boy van Denise Williams.
0: Ja, op 3, Wake Me Up Before You Go Go, Who Am.
1: Ja, en op 2 hadden we Only When You Leave van Spandau Ballet.
0: Ja, en dan toch eigenlijk wel mijn favorietje op nummer 1, Duran Duran met de Reflex.
1: Ik denk eigenlijk dat ik wel Two Tribes eigenlijk wel heel erg leuk vind.
0: Oh, nou, 1 of 6.
1: Ja, maar Let's Hear It for the Boy ook.
0: Ik ga vast even in de houding staan.
1: Ja, doe maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ver. Je moet je stappen halen. Nummer 3. Nou, dan gaan we Wham doen.
4: Wammes?
1: Wammes, ja. Wake me up before you go-go.
0: Oh ja, dat was
1: ja,
0: altijd... Oh, dat was
1: ook altijd, zo lekker nummer.
0: Je wake me up before you go-go.
1: Ja, wake me up before you go-go.
0: Ik ga hem even opzoeken.
1: Ja, doe dat.
0: Dat
1: is wel een lekker nummer hoor. Dat is ook knijter van een hit. Dat was die week gestegen van nummer 9 naar nummer 3. En stond er nog maar 4 weken in. Dus al heel hoog. Dus dat was echt een pareltje.
0: Ja, dat was nog voordat hij uit de openbare toilet kwam, uit de kast kwam.
1: Ja, ja, zeker. toen, dat is heel erg. Ik zie daar een liedje staan.
0: Ja.
1: In de
0: lijst.
1: Dat ding in het midden, ja. Niet in de lijst, maar dat ding in het midden hier. En dat is zo... Dat ga ik je straks, als we deze luisteren, ga ik je dat even aan laten klikken en even laten luisteren.
0: Ja, dat is goed.
1: Maar wij gaan gewoon nu luisteren naar nummer 3 uit de top 40 van week 28, 1984. Wham! Met Wake Me Up Before You Go-Go.

0: Ja. Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Daarvoor... Ja, die ging ook erg high.
0: Ja, want we daarvoor hadden we natuurlijk high energy. En nou...
1: Nou, we blijven gewoon high.
0: Weet je, we gaan gewoon 3 keer high.
1: En ja, we blijven met... high.
0: Ja, we blijven gewoon, doen we gewoon met F, gewoon because ja. I got high. Dit is de avondshow hier op RTV 4 met Astrid.
1: En Erik.

0: Ja, leuk.
1: Onder het motto, we gaan drie keer haaien.
0: Ja, nou, dat waren we zeker. Hè?
1: Nou, jeetje.
0: Ja, we moeten even van bij komen.
1: Nee, ik moet er even van rustig worden.
0: Ja, nou ja, rustig worden, dat hoeft waarschijnlijk niet. Dat zijn we wel, toch?
1: I'm gonna get it.
0: Ja, nee, rustig zat.
1: Ja.
0: Ik heb hier de provincie Overijssel.
1: Ja.
0: Die, sorry hoor.
1: Geeft helemaal niks.
0: Die maakt zich op voor de viering van het 500-jarig bestaan. Want in 2028 bestaat Overijssel precies 500 jaar als zelfstandige provincie.
1: Okay.
0: En dat willen ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Want het jubileum dat wordt in de hele provincie gevierd met activiteiten van, voor en door Overijsselaars. En daarbij is er veel ruimte voor ideeën en initiatieven uit de samenleving. Provinciale Staten die heeft 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de viering van 500 jaar Overijssel.
1: Oké, wat mooi.
0: Ja, dat is wel stoer. Heb je nou een idee? Want je moet toch iets leuks gaan doen. Hè? Het programma van deze viering is geen kant-en-klare blauwdruk vanuit het provinciehuis. Want ze hebben de afgelopen periode veel contact gehad met verenigingen, stichtingen, culturele makers, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven over dus initiatieven.
1: Okay.
0: En misschien reizende activiteiten van de ene naar de andere stad in Overijssel. Hè, de Overijssel-caravaan met belevingsroutes en van alles. Maar heb jij nou een idee?
1: Ja.
0: Of wil jij meedenken over de viering van 500 jaar Overijssel? Dan kan je even contact opnemen door een mailtje te sturen naar 500 in cijfers. Dus 500 jaar, apenstaartje overijssel.nl.
1: Kijk.
0: Dus denk je van, hé, dat moeten we echt, echt gaan vieren. Dus zo moeten we dat gaan doen bij 500 jaar Overijssel. Dan gewoon even mailen naar 500jaar@overijssel.nl.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Hey, ik vind het wel wat leuk, want de 36-uurige marathon voor het vergeten kind.
0: Oh, nee, dat vind ik goed.
1: Op 14 en 15 augustus organiseert Roy en Bart in de dojo in Denusvaart een grappling marathon van 36 uur om geld op te halen voor het vergeten kind. De stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een onveilige of een instabiele thuissituatie. En ze schatten dat er honderdduizenden kinderen in Nederland zich in zo'n situatie bevinden. Hun doel is ook om kinderen positief te kunnen laten ontwikkelen en een betere toekomst kansen te kunnen geven door de kinderen er niet alleen voor te laten staan. Roy en Bart, de 30-jarige Roy Middel, geeft in de dojo al meer dan 6 jaar judoles. Hij doet dat voor de allerkleinste en de oudste deelnemers. 34-jarige Bart Klumpert, die net zijn zwarte band heeft behaald, heeft zijn carrière als programmeur lesgeven aan de groep 8. Hierdoor hebben beide mannen vele verhalen meegekregen voor kinderen die moeilijkheden hadden en met een onveilige thuissituatie. En daarom zijn ze juist deze stichting, hebben ze haar gekozen voor het goede doel, voor het mooi doen. Roy kwam op het idee, maar beide mannen vuren ideeën heen en weer om het nog groter te maken. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ze zoeken nog samenwerkingen met lokale bedrijven om een marktje in de dojo te maken.
1: Ja.
0: En ook zoeken ze nog straatmuzikanten die voor de deur willen spelen om meer donaties te werven. Maar jij begint heel mooi, hè?
1: Ja.
0: Met een 36-urige grappling marathon.
1: Ja.
0: Maar wat is grappling? Grappling?
1: Ik heb eigenlijk geen
0: idee.
1: Ik weet
0: het niet. Nee.
1: Ik vind dat wel. Ik vind dat wel eigenlijk een vraagje waard om dat aan hun te gaan stellen.
0: Nou, inderdaad.
1: Ik ga dit
0: Even oppakken. Wat hebben ze nog meer? Wat kunnen we verwachten daar?
1: Geen zorgen.
0: Een ladies-only training. Een uurtje voor kinderen. Een training in het Duits. Om te leren vechten als John Wick.
1: Oh!
0: Ja. Een glow-in-the-dark training.
1: Dat lijkt me wel wat.
0: Ja.
1: Maar, ja, nee.
0: Ja, en de Unstoppable Five. Dat zijn 5 mannen die de hele marathon op de mat blijven. In het begin kunnen ze elkaar aflossen, maar dat vermindert naar elke doel die de actie heeft behaald. Dus hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer van de groep er op de mat moeten blijven. Oh. Nou, en als je geen judo-pak hebt, dat geeft niks, want je kunt een pak lenen in de dojo.
1: Ja, ik vind dat wel een. We gaan deze even. Ja, nee.
0: Dat gaan we even onthouden, toch?
1: Echt wel?
0: Even kijken. Gaan we dan nu die ellenlange rij aanhangers behandelen?
1: Ja.
0: Want er was een ellenlange rij aanhangers. Geen aanhangers,
1: aanhangers,
0: maar gewoon aanhangers. Bij de voorverkoop van het Normaal Concert. Want ze komen toch weer terug in Dalfsen. Vorig jaar was de laatste keer, zeiden ze. Maar nu wordt de allerlaatste keer.
1: Ja, en dat is ook tijdens het
0: Zandbakfeest.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Ja.
0: En er stond gewoon een rij van enkele honderden meters vrijdagavond op parkeerterrein van Sportpark Gerner in Dalfsen. Want zoveel Normaal fans hadden zich daar verzameld om kaartjes te bemachtigen voor een van de weinige concerten die ze nog geven. Dit jaar dan op 12 september in Dalfsen.
1: Ja, leuk.
0: En de mensen stonden 's middags om 3 uur al op het park. Er waren zelfs mensen die uit vanaf de andere kant van Nederland kwamen. Die de dag ervoor al aangekomen waren. En gewoon op het parkeerterrein in de auto hebben geslapen.
1: Ja, ja, want
0: je hebt wel veel over voor je.
1: Voor dingen. Want even heel simpel. Want onze natuurlijke ster verslaggever Hans Keesmaat, die was daar ook.
0: Oh, kijk.
1: Ja, want de foto's zijn ook van hem. Die sprak ik dinsdag. Hij zegt, dat was toch niet te geloven wat daar allemaal gebeurde.
0: Ja, nou, dat snap ik. Ik wil zeggen, op klokslag 7 uur ging de voorverkoop van start. En toen was er al een hele lange rij met wachtende van bijna een kilometer dat zich had gevormd. Dus echt. Maar er zijn nog wat kaartjes overgebleven. Die zijn afgelopen zondag in de verkoop gaan online. Maar ik denk dat
1: er zijn wat meer. De tent aan de Brinkweg is net als vorig jaar plaats voor 10.000 aanhangers.
0: Aanhangers. 12 september is
1: leuke,
0: het dus.
1: Weet je,
0: 35ste keer.
1: Hey, even. Ja? Weet je nog dat wij toen die jingle hebben ingesproken? Voor Normaal.
0: Dat weet ik niet. Heb ik daar mee gedaan?
1: Jazeker.
0: Oh, echt?
1: Het was zo. Toen moest ik zo laag mogelijk praten.
0: Ik zit heel hard na te denken.
1: Ja, dat was nog in de oude studio.
0: Ja, ik wou zeggen, sommige dingen die zijn ook gewoon uit mijn hoofd gevallen. En dat heb ik.
1: Dat geeft niet.
0: Nee, is de leeftijd, denk ik. Maar ja. Ik weet het niet meer. Hebben we die nog ergens?
1: Ik weet het niet. Ik zal het eens navragen.
0: Ja, ik ga zoeken, eens kijken.
1: We gaan wel even navragen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Want
1: maar goed.
0: Ik kan het me zo niet heugen. Maar ja, of het daadwerkelijk het allerlaatste concert wordt van Normaal. Martin Oude Oostrik, die denkt van niet. Hij denkt toch eigenlijk dat ze volgend jaar wel weer terugkomen. En hij is een 64-jarige inwoner van uit Geesteren.
1: Ja.
0: Normaal weet niet van opgeven. Hij is fan van het eerste uur. Hij heeft op zijn 15e heeft hij ze voor het eerst live gezien. Moet je nagaan. Hij is nu 64. Dus en de hoeveelste keer het gaat worden voor hem. Hij denkt dat hij toch wel 200 concerten heeft bijgewoond van Normaal.
1: Zo.
0: Ja, echt.
1: Nou.
0: En hij was in het gezelschap van zijn maatjes. Ook uit Geesteren, Henk Harmelink en Marcel Jurriens uit Nieuw-Leuzen. En die had zich al om 10:00 's ochtends op de parkeerplaats gemeld. Ja, het is toch wat.
1: Ja. Hey, maar weet je hoe ze dan kijken?
0: Ik kijk hoe ik aan. Ja, die.
1: Ja, is die. Deze dus. Die bedoel je.
0: Ja, die bedoel
1: Normaal. Ik kijk hoe ik

0: Ja, hier kieken we ook aan.
1: Ja.
0: Echt wel, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En dat blijven ze doen, hè?
0: Ja, en daar.
1: Hij wordt 80, 81.
0: Ja, 77 is hij.
1: Oh, ik dacht dat hij ouder was al.
0: Nee, ik weet het. Ik heb van de week nog opgezocht, want ik zat voor de grappige geintje te maken. Want bier was op. Daarom gaan ze weer een concert geven.
1: Oh ja, ja, dat kan. Net als Anouk. Heb je dat meegekregen?
0: Nee.
1: Die is een crowdfunding gestart om een nieuw album op te nemen. Heb je dat niet gehoord?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ik ben de laatste tijd ben ik zo out of my wereld geweest. Meen je dat, Anouk?
1: Ja, de grote Anouk.
0: Die van de Opsla haar houdt.
1: Ja, die. Nou ja, hier heb je dus... Gerard vindt het niet leuk. Die heeft er geen goed woord voor over.
0: Nee, maar dat snap ik aan één kant ook wel.
1: Niet zeiken, gewoon zingen, zegt Joling. Ja, zij heeft laten weten dus dat haar fans toekomstige albums zelf moeten gaan financieren. Dus als zij willen dat Anouk nieuwe albums uitbrengt, dan moeten de fans dat zelf betalen.
0: Ja, maar in principe word je dan toch betaald als je concerten gaat geven? Of ja, zie ik dat nou maar
1: gek? Ja, dat zegt Joling dus ook. Ze moet niet zeuren, ze moet gewoon de bühne opgaan om geld te verdienen. Maar ze houdt eigenlijk niet van optreden. Hoorde ik ergens.
0: Ja, ja, ja, maar dan moet je... Ja, nou, oké. Okay.
1: Ja, kijk. Ze heeft dus laatst aangekondigd... dat ze dus momenteel werkt aan haar 16e studioalbum. En dat zou mogelijk haar laatste muzikale wapenfeit kunnen zijn. Artiesten verdienen tegenwoordig nauwelijks meer aan de verkoop van een plaat. En inkomsten die moeten vooral vanuit live optredens komen. Dus daarom overweegt ze dus om voor toekomstige projecten haar aanhang, dus fans, te laten betalen. Ja, omdat ze liever niet te veel op wil treden.
0: Ja, maar wacht even. Dus ik betaal haar album, dat zij die kan maken. En dan betaal ik ook nog een keertje voor het album om te downloaden.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou, ik geef meneer Joling eens een keer volledig gelijk.
1: Nou, ja, dat. Ik wou zeggen, ja, weet je. Oké, okay, Joling is daar ook heel eerlijk over. Die nam geen blad voor de mond. Die zegt gewoon aan het werk gaan met je grote smoel.
0: Zo.
1: Anders Joling. Huppakee. Hij vindt er een fantastische zangeres. En hij vindt ook dat ze platen moet blijven maken. En dus vaker moet gaan optreden. Ja, weet je. En zoals hij ook zegt, dan kan je wel zeggen, ik vind optreden niet leuk. Maar dan moet je geen artiest worden. Toch?
0: Nee, dan moet je niet bekend worden.
1: Nee, nee.
0: Dan moet je gewoon gezellig in het café ernaast gaan zitten.
1: Nou, dat. Ja. Nee, dat denk ik, snap zijn kant wel.
0: Ja, ik ook. Ja, ik ben het volledig mee eens. Weet je wat? Zullen we eens naar een Duitse zangeres gaan?
1: Ja, laten we doen.
0: Die heeft eerst over 99 luchtballonnen gezongen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ze weet niet irgendwie, irgendwol, irgendwan, wanneer. En zandkastelen heeft ze gebouwd.
1: Wie, wat, waar, wanneer. Wanneer, ja.
0: Wie, wat, waar, wanneer. Ja, nou,
1: ja,
0: weet
1: wie,
0: je wat?
1: Waar, wanneer.
0: Irgendwol, irgend...
1: Nee, eerst irgendwie.
0: Ik zit weer helemaal
1: voor. Irgendwie, irgendwol.
0: Irgendwie, irgendwan.
1: Ja, die komt als...
0: Of wel gezegd, we hebben het over Nena.
1: Ja.
0: Deze is in de 12-inch uitvoering veel mooier.
1: Ja.
0: Nou, dat duurt je ook bijna 8 minuten.
1: Ja, maar ik vind die versie met Kim Wilde samen ook heel mooi. In ja. Engels.
0: Maar als je die lange uitvoering hebt... Ah, echt. Echt, man. We gaan er gewoon naar luisteren.
1: Ja, gaan we doen.
0: De avondshow op RTV 4 met Astrid.
1: En Erik.

0: Ik weet niet wat jij aan het doen bent, hoor.
1: Nou, ik doe wel eens gooien, vangen, vliegen en van alles. Er gaat wel eens wat mis bij mij.
0: Ach, soms zit het af en toe zit het behoorlijk tegen.
1: Ja, nou dat. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb vandaag en afgelopen nachtdiensten ook al een paar keer bijna de oven dichtgekopt.
0: Oh!
1: Ja, zo niet, is ook niet handig. Ja, bijna, hè? Bijna.
0: Oh! Astrid!
1: Ja.
0: Niet doen.
1: Nee, dat moet ook
0: niet. Ik ga eens
1: niet,
0: even kijken, want ik zit even kijken waar ik mijn kortjes heb.
1: Ja, ik weet het niet. En anders kijken we even...
0: Even kijken.
1: In de Dalfser, volgens mij.
0: De Dalfser wel, hè?
1: Zijn altijd kortjes, toch?
0: Oh ja. Ja. Ja hoor. Nou, ik ga eens even kijken of ik dat binnen de 2 minuten weer kan doen.
1: Heb je kortjes of alle activiteiten?
0: Alle activiteiten in de regio.
1: Ja. Nou, dan kijk ik even bij die.
0: En ik heb hier ook de agenda van de Marskramer voor mijn neus.
1: Ja, dan pak ik die erbij.
0: Ja, dan begin jij of begin ik?
1: Begin jij maar, dan zoek ik nog even.
0: Ja, oké. Nou, kijk hier.
1: Ik heb hem.
0: Ja, oké. Nou, ben je er klaar voor? Ik zet die even uit.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Even kijken hoor. En dan was het...
1: Want die van mij begint al bij donderdag. Ik weet niet waar die voor jou begint.
0: Oh, die begint bij...
1: woensdag, maar...
0: weet je wat... Ja, we zitten gelijk even de vaart in. Want ik begin gewoon bij donderdag om. Koffieochtend voor vrouwen.
1: Leuk.
0: Van nu, Café Jip om 10:00.
1: Ja, in de bibliotheek in de Trefkoele Plus in Dalfsen heb je donderdagmorgen dus van 10 tot 12 vakantielezen. Dat is een puzzeltocht voor kinderen van groep 3 en 4.
0: Oké, ja.
1: En van 1 tot 3 heb je hem nog een keer, maar dan in de bibliotheek in de Speel in Nieuw-Leuzen.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik zit even. Ik ga ondertussen even ergens anders nog even snel stiekem inbladeren.
1: Ja, is goed. Want je kunt morgenmiddag om 13:30. Heb je ook de Zomer Bridge Drive van de Bridge Solliciteit in Dalfsen. En dat is in de Trefkoele Plus in Dalfsen.
0: Oké, even kijken. Dat is... ik heb...
1: Dat was toch vrijdag.
0: Morgen. Vrijdag was jij, hè? Ik heb in Beersenveld. Zomerbingo in de Graven. Westerweg 39 in Hulozen. Voor verkoop van producten uit Israël. Daar ga ik niet over. En om een expositie met de Dierenrijk bij Molen de Konijnenbelt. Van 1 tot 5.
1: En je hebt vrijdag en zaterdag heb je de Balloon Fair in Staphorst.
0: Oh ja.
1: Dan gaan al die luchtballonnen de lucht in.
0: Oh ja, dat is mooi.
1: Oh ja, leuk. Ik vind het minder, want mijn hond ziet ze ook.
0: Oké.
1: En elke luchtballon die overvaart, die blaft die weg.
0: Ja?
1: Ja. Hij blaft zelfs naar de maan als die ziet.
0: Oké.
1: Zo'n rare hond.
0: Dat was zaterdag had jij het, hè?
1: Ja, vrijdag en zaterdag.
0: Ja, oké. Dan...
1: Je hebt vrijdag ook nog een oldtimer bromfietsrit vanaf het Kerkplein in Dalfsen om 6:00.
0: Oh ja, nou, dan ga ik alvast naar zaterdag.
1: Ja.
0: Samen eten, Franse keuken in de overkant om 5:00.
1: Oh, lekker.
0: En in Ommen gezinsactiviteit in de Ommen en Mars om van 10 tot 11:30. Landelijke open imkerdagen, ook hier in Nieuw-Leuzen bij Q...
1: Bijenpark de Grift.
0: Ja, en bij Bijenvereniging Ommen. Kinderboerderij het Laar van 14:30.
1: Ja, en je hebt ook nog bij Natuuractiviteitscentrum De Koppel. Heb je ook de bijenontmoetingsdagen.
0: Ja. En dan heb ik een concert van Sander van Marion. Evelien Heuvelmans bij de Rooms-Katholieke Kerk Sint Brigitta Kerk om 3:00.
1: Oké. Je kan op 11 juli, dat is dus ook zaterdag, Kasteel Eerde in Ommen ontdekken.
0: Ja.
1: Ja, je hebt ook nog kunst onder de wieken bij de Konijnenbelt in Ommen.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb hier
1: En het bouwvakfeest in Oud-Lutten.
0: Oh ja. Ja. Nou, dan ga ik alvast naar de maandag.
1: Ja.
0: Dan naar Ommen 5 kilometer wandelen. Start bij de voormars om 9:30.
1: Oh. Nou, en dinsdag heb je, dat had jij verteld geloof ik, of was dat een andere? De excursie van Landschap Overijssel op de Lemelenberg.
0: Ja, dat.
1: En je had 2 verschillende, zag ik staan.
0: Ja, meerdere.
1: Onder elkaar, dus ja. En volgende week woensdag, dan zijn wij er ook alweer.
0: Ja, maar dan is het wel in ieder geval een scootmobiel tour en driewieler tocht. Vertrek vanaf de Trefkoele Plus om 13:30.
1: Ja, en je hebt ook een beweeg- en ontmoetuurtje bij de Olmen in Nieuw-Leuzen van 9:30 tot 10:30.
0: En zo'n scootmobiel tocht is er ook in Olmen.
1: Oh, leuk.
0: De Hoeksteen, Hessel, Mullerstraat 20 om 13:30.
1: Mhm.
0: Jeetje.
1: Even kijken, het bouwvakfeest Oud-Lutten bestaat dit jaar 35 jaar. Oh, wat leuk. Begonnen als vrienden die hun verjaardag gezamenlijk vierden. Is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een 2-daags muziekfestival. Met veel livebands en acts. Wat leuk. Entreeprijs €21, voorverkoop €15. Wil je daarheen, kun je kaarten kopen bij tankstation Masterbroek in Hardenberg. Tankstation Masterbroek in de Krim. bij LTH Nijmeijer in Gramsberg en ook online via www.tentfeesten.nl. En dat is leuk, want we hebben het hierover, wat riep ik nou? Uitgegroeid tot een tweedaags muziekfestival.
0: Ja.
1: En we hebben een vraag over een festival, toch?
0: Oh, ja. Ja. Ach, jeetje.
1: Ja, wat een brug, hè. Wat een brug.
0: Astrid.
1: Hey. Yeah. Ik kan het nog.
0: De doorgeefvraag van Jari.
1: De doorgeefvraag, ja.
0: Wat is jullie favoriete festivalsnack? Nou, ga ik eerst even bekennen. Ik ben nog nooit naar... En ik ga ook meestal niet naar een festival.
1: Nee, ik ga ook heel weinig naar een festival. Maar als ik dan toevallig eens ga... Ik ga dan nog wel eens naar dat... Dat Rock Tribute in Raalte.
0: Ja, ja.
1: Dat is ook een beetje festival idee.
0: Een beetje.
1: Je hebt twee verschillende plekken waar de hele tijd bands op tijden. Ja. Dus je moet wel heen en weer. Daar eet ik meestal of een broodje kroket of een broodje beenham. Dat zijn toch een beetje mijn festival snacks, denk ik.
0: Ja, ik ben nog nooit naar een festival geweest.
1: Nee,
0: het boeit me. Nou ja, de prijzen, punt 1. Jari, ik zal gewoon heel eerlijk zijn. De intreeprijzen.
1: Nou, verdorie, hoeveel was je wel niet kwijt voor een weekendje Pinkpop? Nou, ga naar de Zwarte Cross volgend weekend.
0: Ja, dat is ook. Nou, dat is niet. De aankomend weekend. Er gaan ook heel wat van mijn collega's heen.
1: Ja, maar
0: nou, die zijn bijna allemaal. Die zijn ze van inclusief eten en zo. Nou, zeg, ben je ongeveer je maandsalaris kwijt?
1: Ja, dat is toch niet normaal? Maar dan ben je wel het hele weekend er, denk ik. Hè?
0: Ja, wel ben je het hele weekend
2: er. Vanaf
0: donderdag. En een paar hebben gewoon een VIP-plaats. Dus een compleet ingericht tent, alles erop en eraan eten en drinken.
1: Ja.
0: Maar je bent wel gewoon echt gewoon...
1: Je bent echt veel geld kwijt. En een biertje is tegenwoordig ook bijna niet meer te betalen.
0: Nee, want ik geloof dat het 2 munt is. En een munt is geloof ik 3,50 of zo.
1: Nou, dat is toch niet normaal, eigenlijk.
0: Ken beter naar het Oranje Feest in Nieuw-Leusen gaan.
1: Ja, nou, dat is binnenkort ook alweer, hè?
0: Ja,
1: heb je al kaarten gekocht?
0: Nee, dat wil ik binnen dat weekend niet.
1: Wat is dat nou? Ja, ga je ook niet op de woensdagavond naar de Sing Bing Wing?
0: Nee, dat heb ik...
1: Ik vergeet die naam steeds. Ik kom er ook
0: niet maar dan hebben, dan heb, ja, maar dan hebben we wel radio.
1: Ja, jammer.
0: Nee, dat is de laatste woensdag.
1: Nee, is de eerste...
0: Oh, maar die slaan we gewoon over.
1: Feest.
0: Ik ga gewoon Astrid ondersteunen.
1: Ja.
0: Of op afstand.
1: Op afstand, ja.
0: Nee, ik moet de volgende ochtend werken, dus ik denk dat ik een groot probleem heb.
1: Ik heb geen idee wat mijn schema is dan. Maar wellicht kan ik daar een beetje invloed op uitoefenen.
0: Ja, is goed. Astrid, we gaan muziek draaien. Want we hebben eigenlijk nog weinig tijd en veel te veel nummers staan.
1: Ja, want deze was leuk. Die kwam ook uit 1984.
0: Ja,
1: die zag
0: Wang
1: ik in
0: Chung.
1: De lijst zijn. Wang Chung, ja.
0: Ja.
1: Dancehall Days.
0: Oh, dat is zo'n nummer. Dat vergeet je nooit meer.
1: Nee, dat blijft altijd hangen.
0: Wie is Wang Chung?
1: Ja, geen idee. Nou, de zanger van dit nummer.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het is gewoon een dikke hit geweest, Dance All Days.
1: Ja, was het een One Day Fly?
0: Ja, sowieso. Een One Fly Day. Wat is
1: One
0: het?
1: Day Fly.
0: Dat maakt ook niet uit hoor.

0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Moet je wel de knopjes aan doen.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, ja, Astrid.
0: Kunnen we nog even praten?
1: Heel even.
0: Heel even. Want we moeten natuurlijk ook een doorgeefvraag verzinnen.
1: Ja.
0: Dus ik zit even te kijken naar een lijstje met filosofische vragen. Maar wow. Gewoon wow.
1: Ja. Van hoe ze, even kijken hoor.
0: Ja, even kijken. Oh, nou, ga weg.
1: Gaat heen.
0: Zoals hier. Als je toneel speelt, lieg je dan eigenlijk?
1: Ja. En als je veel weet, heb je dan ook nog vragen?
0: Ja. En als je iets zeker weet, is het dan ook waar?
1: Ja, goed, dat daar
0: nou,
1: gaat.
0: Oh, echt? Ja, nou. Ja.
1: Hé?
0: Ja. Ja.
1: Hey, weet je wat?
0: Nou, wat? Ben je een beest?
1: Ja, echt wel.
0: Oké. Okay.
1: Samen met Bert Bemidler.
0: Oh, gezellig. Oh, zo'n lekker nummer dit.
1: Oh, dit is wel fijn.
0: Zo'n lekker
1: Beast
0: nummer.
1: Of Burden.
0: Ook uit 84, hè?
1: Ja.
0: Oh, ja. Lekker, man.
1: Oh, zo fijn, hè? En dan
0: ja,
1: komt ze, hè?
0: Die rauwe stem.
1: Komt
0: zo,
1: moet je opletten.
0: Zo mooi. Ja, ze is er bijna.
1: Ja, ja.

0: Oh, dit is zo'n fijn nummer van Bette Midler.
1: Heerlijk.
0: Beast of Burden.
1: Ja. Fijn. Ja, zoals ik net zei, ze heeft niet heel veel gezongen. Ze was vooral actrice natuurlijk.
0: Actrice, ja. Maar... Want ik weet dat ze altijd met drie andere actrices, Dolly Parton heel vaak gespeeld, films gemaakt en die ook nog. Je hebt de Single Wives Club, hoe heet dat?
1: Ja. Diane Keaton zit erin volgens mij.
0: Ja, klopt. Astrid.
1: Ja.
0: Het is alweer voorbij.
1: Ja, het is wat, hè. Ja. Oh, ik ben zo blij met het liedje wat we gaan draaien als we eruit
0: gaan. Weet je
1: wat? Dat is zo.
0: Ik wens iedereen alvast een fijne avond. Tot volgende week.
1: Ja, ik hoop dat jullie nog terug willen komen naar dit plaatje.
0: Ja, en ik zeg hobo humpen slobo babe.
1: Van Will Walvis.
0: Bedankt en tot volgende week.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 1,5 jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het over.

0: Wel zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De top 10.
3: Je iPod zit vol met vakantiefoto's, foute ringtones en deze hits. Welkom bij de top 10 van 2006.

Bob Sinclair en World Hold On. Welkom bij de top 10 uit de Nederlandse top 40 van zaterdag 8 juli 2006. We gaan dus 20 jaar terug in de tijd. We gaan terug naar een tijd waarin je nog liedjes op je iPod zette, ringtones kocht voor je telefoon en wachtte tot jouw favoriete nummer eindelijk op de radio kwam. Straks hoor je 1 keer een hit uit Canada, 4 keer uit Amerika, 1 keer uit Frankrijk, 2 keer uit Colombia en 1 keer uit Brazilië. En dan hebben we er nog eentje speciaal ingevlogen vanuit Nederland. Jawel, die zitten straks allemaal in. Dit zijn de grootste hits van in ieder geval die top 10 uit het jaar 2006. Hartelijk welkom, we gaan door met de nummer 10, Nelly Furtado. En dit is Maneater.

Nelly Furtado en Man Eater. De zomer van 2006 is begonnen. De zonnebrillen op, de ramen van de auto open en de radio voluit. Tijd voor de grootste hits van toen. Nelly Furtado staat op nummer 10 met Man Eater. De Canadese zangeres brak in 2000 wereldwijd door met I'm Like a Bird, waarmee ze meteen een Grammy Award won. Na een periode waarin ze wat minder zichtbaar was, maakte ze in 2006 een enorme comeback. En voor haar album Loose werkte ze samen met producer Timbaland en koos ze voor een moderner, ja, meer elektronische geluid, zat er eigenlijk toen een beetje in te komen. De nieuwe stijl zorgde ervoor dat ze opnieuw grote successen behaalde. Man Eater werd een van haar bekendste nummers en was overal te horen tijdens de zomer van 2006. Van een grote comeback naar een zangeres die haar carrière begon dankzij een talentenjacht. We gaan door met de volgende hit uit de top 10. Kelly Clarkson staat op 9 met Breakaway. Haar verhaal begon in Amerika, waar ze in 2002 de allereerste winnaar werd van het televisieprogramma American Idol. Daarna groeide ze snel uit tot een van de bekendste popzangeressen van haar generatie.

Pussycat Dolls samen met Snoop Dogg en het nummer Buttons. De Pussycat Dolls begonnen ooit als een dansgroep in Los Angeles, maar groeiden later uit tot een succesvolle meidengroep. En van dansvloer tot slaapkamer met een discobol en natuurlijk de nieuwste ringtoon op je telefoon. Deze hit hoor je overal. Ik heb het over nummer 7. Op nummer 7 staat Paquito en Living on Video. Achter deze naam zit de Franse DJ en producer Julian Renault. En hij maakt een nieuwe versie van het nummer dat oorspronkelijk in de jaren 80 bekend werd door de Canadese groep Trans X. De nieuwe versie van Paquito kreeg een modern dancegeluid met opvallende synthesizers en werd een grote hit in Europa. Het nummer laat mooi zien hoe oude muziek opnieuw populairder kan worden en eigenlijk door een frisse productie. In 2006 hoorde je Living on Video,

0: punto.
1: Juanes en La Camisa Negra. Juanes staat op 6 met La Camisa Negra. De Colombiaanse zanger was al een grote ster in Latijns-Amerika voordat hij wereldwijd doorbrak. Juanes combineert rockmuziek met Latijnse invloeden en schrijft vaak wat persoonlijke nummers over liefde en emoties. La Camisa Negra klinkt vrolijk en dansbaar, maar vertelt eigenlijk het verhaal van iemand met liefdesverdriet. Het nummer werd één van zijn grote internationale successen en zorgde ervoor dat nog meer mensen kennis maakten met Spaanstalige muziek. In de zomer van 2006 was dit nummer dan ook overal te horen.
2: Het is weer tijd voor de alarmschijf van toen.
1: En die staat op naam van de Red Hot Chili Peppers. En dit

Baby. Dat was dus de alarmschijf van in ieder geval 8 juli 2006. En de plaat die je ook eigenlijk af en toe nog wel eens op de radio voorbij hoort komen. 20 jaar na dato. Dus dat betekent dat het ook nog wel een lekker plaatje is. In ieder geval voor op de radio. En ook af en toe nog wel eens gewoon om lekker weg te luisteren. Ik zal je even een klein overzicht geven. We zijn namelijk begonnen bij de nummer 10. En dat is eigenlijk heel belangrijk, want dat was Nelly Furtado met Man Eater. Breakaway, Kelly Clarkson stond op nummer 9. En Buttons van de Pussycat Dolls en Snoop Dogg, die stond op nummertje 8. Op 7, Paquito, Living on Video. En die mooie plaat van Juanes, La Camisa Negra, die hoorde je op nummertje 6. We gaan door naar de nummer 5. En dat is de enige echte Mary J. Blige, U2 en One.

Mary J. Blige en you too. En kondig hem zelf dan maar even af. Yes, dankjewel daarvoor. Op nummer 5 stond dus Mary J. Blige, U2 en One. Een bijzondere samenwerking tussen twee totaal verschillende werelden. De krachtige soulstem van Mary J. Blige en de rockklanken van de Ierse band U2. Nummer 1 was oorspronkelijk van U2 alleen en verscheen begin jaren 90. De nieuwe versie van Mary J. Blige gaf het nummer een compleet nieuwe uitstraling. Haar emotionele zang zorgde ervoor dat een oude klassieker opnieuw populair werd bij een nieuw publiek. Mary J. Blige stond bekend als de Queen of Hip Hop Soul en had al vele grote R&B's op haar naam staan. Samen met U2 maakt ze in 2006 een van de meest opvallende samenwerkingen van het jaar. En dat is toch maar weer gebleken met deze mooie plaat. En van een indrukwekkende samenwerking gaan we naar een nummer met een tropisch gevoel. Een hit waarbij je bijna automatisch aan vakantie denkt. Nou ja, in die tijd zitten we nou, dus dat komt mooi uit. Op nummer 4 staat Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas met Mascarada. Sergio Mendes is een Braziliaanse muzikant die al sinds de jaren 60 actief is en bekend staat om zijn mix van samba, jazz en Bossa Nova. In 2006 kreeg zijn klassieker een moderne update dankzij de Black Eyed Peas. De combinatie van Braziliaanse ritmes en hip-hop maakt het nummer populair bij nieuwe generatie luisteraars. Het resultaat was een zonnige zomerrit die perfect paste bij het gevoel van 2006. Terrasjes, vakantie en mensen die meteen een goed humeur geeft.

zomer wordt steeds warmer. Maar we gaan nu echt naar een nummer dat misschien rustig begint, maar dat je daarna niet meer uit je hoofd krijgt. Op nummer 3 staat Gnarls Barkley met Crazy. Achter Gnarls Barkley zit de producer Danger Mouse en zanger CeeLo Green. Samen maakten ze een nummer dat in 2006 wereldwijd voor een muzikale verrassing zorgde. Crazy viel op door zijn bijzondere stem van CeeLo Green, herkenbare productie en het unieke geluid. Het nummer werd een van de grootste hits van het jaar en stond in een veel landen hoog in de hitlijsten. Daar stond hij dus ergens bovenin te waaien. De videoclip en de mysterieuze uitstraling van de groep maakten het succes alleen maar groter. Het was een nummer dat anders klonk dan de meeste pophits van dat moment. Dit is Gnarls Barkley en Crazy.

Dans Buckley en Crazy. Bijna bovenaan de laatste twee plekken van de top 10 van 8 juli 2006. De nummers 2 die je deze, de nummers die je deze zomer overal dus hoorde rond die periode. Op nummer 2 vinden we Shakira samen met Wycliffe Sean en Hips Don't Lie. De Colombiaanse zangeres Shakira was al jarenlang populair in Latijns-Amerika, maar groeide begin jaren 2000 uit tot een wereldster. Nou, we kennen haar inmiddels wel. Met haar herkenbare stem, opvallende dansstijl en een mix van Latijnse muziek en pop wist ze miljoenen fans te bereiken. Voor Hips Don't Lie werkte ze samen met Wycliffe Sean, bekend van de hiphopgroep The Fugees. Het nummer werd een van de grootste wereldhits van 2006 en was niet weg te denken van de radio, televisie en feestjes. Dit zijn Shakira en Wycliffe Sean met Hips Don't Lie.

0: Hips Don't Lie, Shakira en Wyclef Jean. Uit het jaar 2006, waar we dus de top 10 er even bij hebben gepakt van 8 juli. Dus eigenlijk de datum van vandaag, maar dan exact 20 jaar geleden. En dan zijn we ook alweer aangekomen bij het moment waar iedereen op wacht. De nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 8 juli 2006. De hit die deze zomer helemaal van Nederland is gemaakt eigenlijk. En het leuke is, hij komt ook uit Nederland. Ja, op de eerste plaats staat Marco Bezzato met Rood. Marco Bezzato was in 2006 een van de grootste artiesten van Nederland. Dat is de afgelopen jaar iets minder geworden. Hij begon zijn carrière met Italiaanse nummers, maar groeide later uit tot een Nederlandse superster. Met grote hits als Dromen zijn bedrog, Binnen en vele andere nummers wist hij een enorme groep fans op te bouwen. Rood werd één van zijn bekendste liedjes en groeide uit tot een echte meezinger. Het nummer stond symbool voor passie en liefde en werd in de zomer van 2006 overal gedraaid. Van radio tot concerten, iedereen kende het refrein. Dit is de nummer 1 van 8 juli 2006. Marco Bezzato en Rood.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

Marco Bussato en Rood. Ja, samen hebben we een reis gemaakt terug naar de zomer van 2006, 8 juli om precies te zijn. Een tijd van iPods, sms'jes, ringtones en de hits die je nog steeds meteen herkent. Dat is het leuke van deze top 10. Ik vond het leuk om dit keer voor je te doen. Ik heb het even overgenomen van Marco en je gaat me de aankomende tijd ook nog even wat vaker horen. Dit was dan ook echt de top 10 van de Nederlandse top 40 van 8 juli. Bedankt voor het luisteren en wie weet tot een volgende muzikale tijdreis. Fijne avond nog!

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media meldde dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmy

0: Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanval al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.